Kent u een Duits? Nummer 1. Sapanti, nummer 1 schrijf. Schwaier. Ik wist daarom met Samjer Sami Harris schrijf. Ta, schwanazal, schwaperig maaik nemen. Ta samali aglagi.